0: Ek en dit het dit ook dis Marie-Paul Malek neno no gwezmo ke winiat tuwanu het sit ek nan dik is pun ni no op de dat te pun u dat ek hab denigen do mo Marie-Paul Marie-Paul kwe
1: kwe Muriel
0: kod no ho peik u skupi hom ni no a ho Peik, ik dit me steeds de hand 2001 is benieuwd, me steeds benieuwd. Je gaat, ah, met je de pun. Je gaat, hoe de moeder zien, en het zit te manen in een miamtje hok.
1: Nou, ik had dat bijna, de voorziet me dat bijna, moeke. Nee, we hebben een beetje in de jaren, de jaren, we hebben een beetje nieuw. Nee, ja, ik had je dat dan dan, we hebben een, nee, Nega gab mina dana ga todet no haka ha potwech ne no amstei panandet ne no ten no mi to apno wetane no gota gani pana iwete tega chita tanta de mi ore no gona iwe chichet na kwaden ta no bana tan no gona tan no gota ganta kentente wa no apanan tin cha to mu pasce wa na wi to mu man te ha e we kachot no tun de pamina chichit na iwe je ko tagat iwe otani de na iwe pasce ne no Ey wey Tiempo ahí, güey, la noche que tú estás, güey, cambia, no está, güey, que tú estás, güey, te voy a expandir, neto.
0: ¿Si te naciste, entendés, mi amo, tú estás ahí?
1: Ni na ten ten o ta kwan ti tan ten ni mo ta kwan ten de mo cha che nei we chukut ma che cha chukut ma che de nei we ta smo che de likol wa wi ti ton chukut ma che wa de wi at ma de ni televizio wi a wi ta na
0: ni spnuta e de chi bosne o de chi da bad manit ste de na host begen kut no ho ne wi ste Dat maakt niet goed nooit te beginnen. Minna zit zich steeds zo. Dit is dit 8h14, entre 8h14 et 10h03.
1: On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On a niet. On
0: Pas de snek met Chichi Dadman, ka Chichi de Sena, ke ma ya
1: pas de snek.
0: Marie-Paul, tu ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
1: tu as dit que tu as dit
0: que tu as

0: ek en dit het ook dis Marie-Paul Malek neno no gwezmo kewiniat tjuwanu het sitak nan dik ei spin ni no op de dit te pon u dat ek hab denigen do mo Marie-Paul Marie-Paul kwe
1: kwe Muriel
0: kod no op ek uskupi hom ni no ahu Bij het dit me steeds dagen 2001 is benieuwd, steeds benieuwd. Je gaat haar met je de pun. Je gaat, hoe de moeder zien, het zit de man aan in de miamtje hok.
1: Nou, ik had dat bijna de voorziet, maar dat bijna ook. Nee, winter, de beten in de jaren, we hebben weer 30 in de Nee, ja, ik had je dat er dan, nee. Nee, gaat minaten, gaat roteten, en ook haar poot weg, en ook hamsteeg bananen, en ook een mietje op en ook. En dan nog wat dagen niet van, en ook de citatrante, de Muriel, en ook een citatrante, wat een taal, ook een aantal, ook een aantal, nog wat dagen, kent wa noap man antent na chat mo passe when we to mo man te ga e we kachat mo tum be pamina chichit nei we je ko tagat e yue ottani de nei we passe ne no e we atte pte pote de otte Ich bin da auch nicht mit dem Agent da und oben, dem Agent da und oben, ich bin nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, Kami noin tagoji kutakata iwe tewe chipanista neito.
0: Eka, tatsite na chintande miyam chutadi?
1: Ni na tete no takuan chitante ni mutakuan tante mwe chanchete na iwe chikutamache. Chikutamache ndete na iwe kasmoe chete likol wawi chitun chikutamache. Wana uya otman chete na ni televisyon uya witra.
0: Nani spenuta editsi Bosni, editsi David Manic, dit na host begin, kut no hun nu iets gestit, dat magni, kut no iets begin, min sit gestit, zo dit stit 8h14, entre 8h14 et 10h03.
1: En hun an. Ah, hun an in dana, dat is een je se pacha, hun an in mooi, weet dat je put, wauw, we trainen Nina chukut majinet na ma to panyuna no chan jendo wasta te tukwati ja.
0: Pandus ni kwit chichi dadman ka chichi yudu sena ke ma yapa
1: chada. Hega chipochi yet seno tam wa wita ganu sta wa wita ganu. Ma net na chika tupuna det na ukane tu ucha na pastu ne wasita na ito ne tijega ihna waka no Tumte iwe nyane ne hanine no tuwa wina na jeno tra ande pipo sen majachi iwe put tuwate na sebo ke ngonet na yata ukkate tuuchande tinete New York ta ngonet na iwe ne na tuwate ta no tum jes taka no jeno wa wina na ta ne no tin kaande pita kaande pita ne no ga ne no ga ispandet ne Nega minat kaya kato neno ga kapiste panyudit na nyam nyam po meto panika to cha pasto na imagine hata mato nato.
0: Marie Paul, tinis kama din kasi ut naman tapayan sa jiwi dumuyat kasi niya tihet si taman.
1: Para ko niya miyuhet basta na kumini kasi niya tulungan.
0: Iku yame.
1: Yame.